Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi, Jaž je izbral en Aan de ter dood veroordeelde.

twee korte koorcomposities van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi Jaže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde. En het werd gezongen door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Toch is romantische muziek niet het enige repertoire waarin het koor uitblinkt. Ook voor modernere compositie haalt het koor de neus niet op. Zo staat ook het werk van de Estische componist Cyrilis Kreek op het programma. Van hem kunt u nu gaan luisteren naar de werkjes Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja.

Drie korte werkjes van de Estische componist Cyrillus Kreek. Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulenhilja. Een andere Baltische componist is Peteris Vasks uit Litouwen. En van hem zingt Mnemosyne het werk Mate Saule.

Mate Saule, een compositie van de Litouwse componist Peteris Vasks, werd gezongen door het kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We gaan weer terug naar de muziek uit de 19e eeuw met twee korte werkjes van Sergei Rachmaninov. U hoort Gordugov en Borogoditse Djevo.

Van Sergei Rachmaninov hoorde u Gordugov en Borogoditse Djevo. En ook Johannes Brahms mag natuurlijk niet ontbreken. Van hem hoort u Unsere Väter hofften auf dich.

Onze Väter hoften auf dich van Johannes Brahms werd gezongen door het Nijmeegse Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We luisteren in deze aflevering van De Muzikant naar een dubbel cd die het koor samenstelde ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen, maar we hebben nog tijd voor een compositie van Georges Bardos, zijn beroemde werk Eli Eli. Een mooi werk om deze uitzending mee te besluiten.

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest. Hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.

Dat was Capriccio uit 1963 van de Belgische componist Marcel Poot. Het volgende korte werkje is van de Franse componiste Germaine Taillefer, een van de leden van de beroemde groep des Six. Marche uit 1976 is speels en luchtig van karakter en vol afwisseling en elegantie. De instrumentatie voor harmonieorkest is van Désiré Dandaene.

Mars van Germaine Taillefer in een orchestratie van Désiré Dandaene en uitgevoerd door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. 2 weken geleden hebben we een hele uitzending besteed aan de Franse componist Serge Lansen. Met name zijn werken voor harmonieorkest en solo-instrument kwamen daarin aan bod. Ook in Maastricht zijn ze dol op zijn werk. Vandaar dat we nu draaien de Symphonie Ibérique, een compositie uit 1989, bestaande uit 3 delen vol Spaanse dansritmes.

U hoorde Symphonie Ibérique van Serge Lansen, gespeeld door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Dat orkest staat centraal vandaag in De Muzikant. We blijven in Spaanse sferen met de compositie Mallorca van Isaac Albéniz. Mallorca is een heel romantische, rustig wiegende barcarolle, oorspronkelijk geschreven voor piano solo. De bewerking voor harmonieorkest is van de Spaanse dirigent Juan Masquies.

Mallorca van Isaac Albéniz werd gespeeld door wederom het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothauer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonieorkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothauer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers speelde Hymns and Dances 2 van de Nederlandse componist Jochem Slothauer. We besluiten de muzikant vandaag met een werk van Giuseppe Verdi, Il Vespri Siciliani, een ouverture die hij schreef in 1855. De bewerking voor harmonieorkest is van de Franse dirigent en componist Paul Dispret.

In De Muzikant heeft u het afgelopen uur kunnen luisteren naar opname van het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Als laatste speelde zij Il Vespri Siciliani van Giuseppe Verdi in een bewerking voor harmonieorkest van Paul Dispré. De opnamen zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. Er is nog wat tijd over, daarom nog een heel klein stukje uit Figuur Sonore van Henk Badings.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Vandaag en in de twee komende afleveringen hoort u hierin opname van het première festival dat afgelopen voorjaar plaatsvond in Houten.

Kajpirovka van Rob Balfort, gespeeld door brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. En daarmee is meteen de toon gezet voor dit programma over een festival vol premières. Het thema was dan ook nieuwe tijden, nieuwe noten. Lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. Het festival opende met een concert van twee slagwerkgroepen, waarvan er één ook een mulletband is. Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV uit Amersfoort. Het openingsnummer, Net Work, van Rob Balfort is een hip-hop nummer en werd met echte hip-hoppers uitgevoerd. U hoort het wel.

Ik word een beetje zenuwachtig van zittend publiek. Dat ken ik niet tegen met rap. Dus als jullie mij blij willen maken, gaan jullie staan. Dat zou ik echt top vinden. Dat zou ik echt super vinden. Ah, geweldig, geweldig. Geweldig. Super, dankjewel. Oké, dan. Yo.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga met Network van Rob Balfoort. Vooral Nederlandse componisten kwamen aan bod bij de eerste editie van het Première Festival. Componisten mochten ook meerdere composities indienen en dat deed Rob Balfoort. Het derde werk van hem is Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En daarna hoort u van hem Retroduction, een up-tempo nummer gebaseerd op discomuziek uit de jaren 70, gespeeld door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Twee composities van Rob Balfort waren dat. Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En Retroduction door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg. We gaan terug naar de Mallet Bands. Dat zijn slagwerkgroepen behorende bij de blaasorkesten, maar die zich ook vaak los van de blazers presenteren. In de Mallet Bands vind je een combinatie van allerlei slagwerkinstrumenten, waarbij de melodische instrumenten een prominente rol spelen. Componist Jaco Boganen schreef een werk voor zo'n, in dit geval, grote bezetting, For Those Who Make My Day. De compositie is voor mallets, percussie en ritmesectie en is gebaseerd op een ritmisch patroon van, aan het begin van het stuk, de clavespartij. Het thema wordt verwerkt in diverse sferen. Een belangrijk element is de groove. De titel is opgedragen aan de uitvoerende, in dit geval de gecombineerde Mallet Bands, Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet and Percussion Ensemble KAMV, onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebinga met For Those Who Make My Day van Jaco Bogane. De presentatie van nieuwe werken voor Mallet Band was voor deze beide groepen een reden om intensief met elkaar te gaan samenwerken. En de veelal jonge groepsleden hadden er duidelijk zin in. Niet alleen was de muziek goed ingestudeerd, ook aan de theatrale podiumeffecten was gedacht. Jammer dat we u dat hier niet kunnen laten zien, maar komend seizoen is er weer een première festival, dus dan kan iedereen het met eigen ogen komen bekijken. De jongens en meisjes spelen nu Under Deconstruction No. 1 van Marco C. De Bruin.

Dat was Under Deconstruction, number one. De eerste compositie voor slagwerkgroep van Marco C. de Bruin, gebaseerd op muziek van John Cage en wel in het bijzonder dienstcompositie Constructions. Vincent Cox is de vierde en laatste componist die we in deze eerste aflevering van het Première Festival behandelen. Ook hij schreef twee werken voor slagwerkensemble ter gelegenheid van dit festival. Voor de slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar maakte Vincent Cox een compositie met invloeden uit de lichte muziek. De inleiding begint mysterieus met liggende akkoorden op de vibrafoon. Daarna volgt een ritmische swing. De opdrachtcompositie kreeg als titel mee Where is the Spoon? Daar hoort vast een verhaaltje bij, maar dat staat helaas niet in het programmaboekje. Slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar staat onder leiding van Ria Cornet. U hoort Where is the Spoon van Vincent Cox.

Where is the Spoon van Vincent Cox, gespeeld door slagwerkgroep Crescendo Oi Zevener onder leiding van Ria Cornet. Vincent Cox schreef nog een tweede werk voor het première festival, Crystal. Dat deed hij in opdracht van slagwerkgroep BMOL onder leiding van Victor Oskam. Crystal heeft jazz-invloeden en maakt gebruik van een trompetsolist als aanvulling op het slagwerkensemble. Van Crystal weten we wel waar de titel naar verwijst. Dat is naar de eerste mate van het stuk waarin Bargimes en Glasgimes te horen zijn. Het hoofdthema klinkt voor het eerst in de trompet. Verder zijn er solo's voor de vibrafoon en het ongestemde slagwerk. U hoort Crystal van Vincent Cox, uitgevoerd door slagwerkensemble BMOL, onder leiding van Victor Oskam. Alex de Haan verzorgt de trompetpartij.

Slagwerkensemble BMOL onder leiding van Victor Oskam met Alex de Haan op trompet speelde Crystal van Vincent Cox. U heeft geluisterd naar De Muzikant met de eerste aflevering van een serie met nieuwe composities gepresenteerd op het Première Festival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken hoort u nog meer nieuw werk, nog nat van de inkt, verse stukken voor slagwerkgroepen en blaasorkesten. Dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En nu tot slot nog een stukje van A Tale of Imagination van Rob Balfort, uitgevoerd door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek uit de provincie Noord-Brabant, gezongen door de betere Brabantse amateurkoren. Als eerste hoort u de lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door het Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum.

Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linde, Snelrewaard Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wanderers Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant Luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is

Ad Parnassum, onder leiding van Pieter van Moergastel, zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels gehaald. Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns woonde en werkte vrijwel haar hele leven in Breda. Haar repertoire is zwaar romantisch en het bekendst werd zij door haar kinderliedjes. De Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke, zingt twee korte koorwerkjes van haar, Adoramus te Christe en Benedictus.

Adoramus Te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt. Madrigaal is een geleide improvisatie met een persoonlijke inbreng van de zangers. Het Helmonds Kamerkoor staat onder leiding van Hans Kronenburg.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Clair de lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.

Dat was het eerste deel van het Concert voor Trombone van Serge Lansin, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist was Michel Becquet op trombone. Dit uur staat in het teken van de Franse componist Serge Lansin. Hij werd in 1922 geboren in Parijs. En al heel vroeg kreeg hij muzieklessen en studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur van Parijs. Serge Lansin is geen typische harmonie- en fanfare-componist. Hij schrijft ook veel symfonisch materiaal. Maar toen Désiré Donen hem in 1961 op de blaasorkesten wees, trok dat wel zijn belangstelling. Sindsdien neemt het repertoire voor blaasorkesten een grote plaats in op zijn oeuvrelijst. Nu een combinatie van twee werelden. Het concert voor harp dat Serge Lansin schreef voor zijn echtgenote, de harpiste Raphaël. De première vond plaats in 1990 en het wordt hier uitgevoerd door harpiste Joke Bretthouwer.

Dat was het concerto voor orkest en harp van Serge Lansin. Uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Joke Bretthouwer, harp. Het Paradeconcerto is het eerste werk dat Serge Lansin schreef voor Harmonieorkest toen hij net onder de indruk was gekomen van het klankpalet van dit type blaasorkest. Vanuit zijn klassieke achtergrond wilde Lansin wel eens weten hoe het zou zijn om de klank van een harmonieorkest te combineren met die van een concertpiano. Het Paradeconcerto ging in 1972 in première en is sindsdien vele malen uitgevoerd. Nu met pianist Roger Muraro en opnieuw het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober.

Twee delen hoorde u uit het oratorium Orbis Sensualium Pictus van Vladimir Godár, uitgevoerd door het Slovaaks Filharmonisch Koor onder leiding van Pavel Prochaska en het Slovaaks Filharmonisch Orkest onder leiding van Bustrik Rezucha. Dit is de concertzender met de muzikant, waarin we u werk laten horen van de drie componisten die een compositieopdracht voor Europa Cantat hebben gekregen. De muziekstijl van de Engelse componist Nick Bickert is heel anders van karakter dan die van Godár. Ook hij componeert al zo'n 40 jaar en schreef meer dan 150 partituren en soundtracks voor film, televisie en theater. Bickert schreef enkele korte stukjes voor het Europa Cantat Atelier Musical Journey Around the World. En dat is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Naast zingen doen de kinderen ook aan beweging en expressie. Speciaal voor deze workshop schreef hij een nieuw lied en de resultaten zullen te horen zijn op zaterdag 25 juli. Nick Bickert schreef al eerder voor kinderen. Luistert u naar Take My Wish uit de Symphony in Morris Minor.

Dat was Take My Wish uit de Symphony in Morris Minor van de Engelse componist Nick Picot, met excuses voor het haperen van de cd. Picot werkte de afgelopen 25 jaar voor film- en tv-producties van de BBC, zoals A Christmas Carol, The Scarlet Pimpernel en Oliver Twist en enkele populaire miniseries. Maar hij begon zijn carrière als componist voor theaterproducties en kwam zodoende terecht bij het National Theatre in Londen en de Royal Shakespeare Company. Nick Picot schrijft echter ook muziek voor meer klassieke ensembles zoals orkest, maar hij draait zijn hand ook niet om voor lichte liedjes. Voor de concertzender stuurde Picot een paar voorbeelden van zijn eerdere werk. U hoort Libera Me en In Paradisum van zijn werk Beslan Requiem.

Het laatste was iets te veel, maar daarvoor hoorde u twee delen uit Beslan Requiem van Nick Pickard, Liberame en In Paradisum. Als laatste wereldpremière op het festival Europa Cantat zal werk te horen zijn van de Nederlander Joost Kleppe. Hij componeerde The Evening Star voor het atelier met composities voor professionele zangers. 32 jonge zangers, toptalenten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, zijn geselecteerd om mee te zingen in het Europa Cantat Kamerkoor. Een week lang zullen ze werken aan koormuziek onder leiding van de Letse dirigent Kaspar Sputnins. Hij is dirigent van het wereldberoemde Rias Kamerkoor uit Berlijn. Met de jonge zangers gaat hij werken aan repertoire van Kaija Sarijaho, Joris Abels, Teunu Kurvits en Joost Kleppe. Het resultaat van deze workshop is te horen op het slotconcert op zaterdag 25 juli. Als voorproefje nu het Nederlands Studentenkamerkoor onder leiding van Daniel Royce met Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Kleppe.

Het Nederlands Studentenkamerkoor, onder leiding van Daniel Royce, met de Sinfonia de Una Notte Inquieta van Joost Kleppe. In deze uitzending van De Muzikant kwamen de drie componisten aan bod die voor het festival Europa Cantat Utrecht een compositie schreven. De resultaten van de workshops waarbij de drie composities worden ingestudeerd zijn deze week te beluisteren in Utrecht. Kijkt u daarvoor op de website van Europa Cantat. We hebben nog wat tijd over en dat geeft ons de gelegenheid om nog wat te laten horen van het beroemde Finse vocaalensemble Rajaton, dat ook op het festival aanwezig zal zijn. U hoort om te beginnen Stabat Mater van Kai Gidenius.

Dat was het Finse vocaalensemble Rajaton met Stabat Mater van Kai Gidenius. Het vocaalensemble Rajaton is te beluisteren tijdens Europa Cantat in Utrecht komende week. Dit was De Muzikant, een programma van Katrijn Kuipers. Zo dadelijk bij de concertzender Chanson met Sylvester Hoogmoed. In de afgelopen uren werd het programma verzorgd door Peter Wenink, techniek, en Anita Dreef, presentatie. In de resterende tijd kunt u opnieuw luisteren naar Rajaton met How Long, O Lord van Mia Makarov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vanavond hierin de nieuwste cd van de Spaanse componist Ferran met de titel El Rugir del Quimbo. Hierop worden al zijn composities uitgevoerd door het Orquestra de Vientos Allegro, oftewel het Harmonieorkest Allegro. Dit orkest is opgericht door Ferran en hij dirigeert het ook zelf. De meeste orkestleden zijn studenten van Ferran aan het conservatorium Joaquim Rodrigo in Valencia en het conservatorium in Castellón. Het is dus een professioneel orkest en het Orquestra de Vientos Allegro legt de lat dan ook hoog met speciale projecten en muzikale uitdagingen, hoewel ze traditionele muziek ook niet uit de weg gaan, zoals in López Odero, een Andalusische fantasie.

López Odero van de Andalusische fantasie voor harmonieorkest van Ferrer Ferran, uitgevoerd door zijn eigen orkest Orquestra de Vientos Allegro. Van een heel andere orde is de compositie Red Saxman voor altsaxofoon en harmonieorkest. Een popachtige melodie wordt begeleid door een klassiek arrangement. Red Saxman is een muzikaal portret van de jonge saxofonist Daniel Tarazzo Serrano. Het werk werd geschreven in opdracht van zijn ouders en zus, een opmerkelijk verjaardagscadeau op je 18e. Zijn karakter wordt muzikaal omschreven en verder gaat het over zijn liefde voor uitgaan, zijn generositeit, gevoeligheid en levendigheid. De solist die u hoort is Vicente Pérez Ruiz. Luister naar Red Saxman van Ferrer Ferran.

Dat was Red Sexman van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Een werk voor harmonieorkest en altsaxofoon. En de solist die u hoorde was Vicente Pérez Ruiz. In 2004 was Ferrer Ferran gastdirigent bij het Zuid-Duitse blaasorkest Südwind. Het idee om een compositie te schrijven voor dit orkest ontstond bij een diner met de vaste dirigent Werner Boegman en enkele leden van het orkest. Bij wijze van grapje vroeg Ferrer Ferran aan Werner Boegman om een motiefje van 5 noten dat als leitmotief kon dienen. Het eindresultaat mag geslaagd genoemd worden. Luister naar Südwind Ouverture.

De Südwind-ouverture van Ferrer Ferran werd gespeeld door het Orquestra de Vientos Allegro, onder leiding van de componist zelf. Speciale projecten gaat Ferran niet uit de weg, zoals bijvoorbeeld een project voor harmonieorkest en kinderkoor. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het culturele centrum Allegro in Valencia componeerde hij een werk opgedragen aan alle kinderen die er studeren. La Escala Sido is een klein gedichtje voor kinderen om ze te bemoedigen bij de eerste stappen in de wonderlijke muzikale wereld. Het is een solmisatie op de toonladder, dat wil zeggen de kinderen zingen een melodie waarbij ze alle noten een naam geven, do, re, mi enzovoorts. Een beetje zoals de familie van Trapp in The Sound of Music, maar dan anders.

Het kinderkoor van de Asociación Cultural Allegro zong met het Orquestra de Vientos Allegro La Escalada Sido van Ferrer Ferran. Het titelwerk op de nieuwste cd van Ferrer Ferran is Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, opgedragen aan de mysterieuze berg de Kilimanjaro in Oost-Afrika. Het is een werk in drie delen. Deel 1 heet Gambo en gaat over de legendes die eeuwenlang rond deze berg zijn ontstaan. Gambo betekent zoveel als welkom op het dak van Afrika. Deel 2 is getiteld La Montaña Sagrada, de heilige berg. En deel 3 heet Rua el Dios del Kilimanjaro. De berg zou namelijk de woonplaats zijn van de grote god Rua van het Shaga-volk uit Tanzania. Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, duurt ruim 20 minuten. Luistert u naar het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van Ferrer Ferran.

U heeft geluisterd naar de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burggraaf. En u hoorde Erwin Wiersinga op het orgel. Op het programma stonden nog meer werken voor orgel en brassband, maar dat waren veelal bewerkingen, zoals het slotdeel uit de orgel

De finale uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor orgel en brassband door Philip Wilby. U luistert naar een live registratie van het concert op 13 september 2008 in de Koepelkerk in Leeuwarden met Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en organist Erwin Wiersinga. We zijn eens gaan kijken of we nog meer werk voor blaasorkest en orgel konden vinden. En we vonden de Sonata da Chiesa van Kees Schonebeek. Van oorsprong een kleine cyclus voor twee violen en orgel of klaverzimbel. In zijn eigen bewerking voor orgel solo en harmonieorkest wijkt Kees Schonebeek erg af van de oorspronkelijke opzet. We horen de eerste twee delen door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven en organist is Ben van Espen.

0: Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven stond onder leiding van Jan van der Roost. U hoorde twee delen uit de Sonata da Chiesa van Kees Schoonenbeek voor harmonieorkest en orgel. En de organist was Ben van Nespen. De muzikant stond vandaag in het teken van blaasmuziek met werken voor brassband en harmonieorkest met orgel. En dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de komende afleveringen opname van het Premièrefestival dat afgelopen voorjaar in maart plaatsvond in Houten. Tijdens dit festival trad een tiental orkesten en ensembles op met nieuw werk voor blaasorkesten en slagwerkgroepen, vooral van Nederlandse componisten. Elke componist had één of meerdere werken ingestuurd. In totaal werden 62 nieuwe composities gepresenteerd. In deze serie uitzendingen laten we u de werken van de componisten zoveel mogelijk bij elkaar horen. Zo kunt u het komende uur werken beluisteren van onder andere Joop Derks, Henri Gerrits, Rob Hagen en Henk Huizinga. We beginnen met een compositie voor harmonieorkest van Arjan Dekkers, Rhapsody in Delight. Het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud, bracht het werk in première. Dit orkest richt zich op jong talent uit verschillende harmonie- en fanfareorkesten in Nederland.

Dat was Rhapsody in Delight van Arjan Dekkers door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Niet alleen amateurensembles, maar ook beroepsorkesten stonden in Houten geprogrammeerd. Zo was er de drumfanfare van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht moet ik zeggen, een compact orkest met 22 jonge muzici. Met de drumfanfare plus bezetting, met extra drums, basgitaar, elektrische gitaar en toetsen, komt het orkest hier goed tot zijn recht. Want het thema van het première festival was nieuwe tijden, nieuwe noten, lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. De drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht, onder leiding van Maarten Pijnenborg, speelt nu Tan Dance van Joop Derks. Een werk met disco en Latin invloeden. Een vrolijke, goed in het gehoor liggende compositie, waarin alle secties van het orkest goed aan bod komen.

Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henry Gerrits, een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance- en disco-elementen. En het wordt gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo met trombonesolist Vincent Veneman.

U hoorde A Day on the Trombone van Henri Gerrits, gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. De solist op de trombone was Vincent Veneman. Van Henri Gerrits hebben we nog een nieuwe compositie voor u, Safe As, dat in tegenstelling tot het vorige werk veel meer jazz-elementen bevat. Safe As begint in een fusion-stijl met een belangrijke rol voor de slagwerksectie. Er zijn improvisaties voor verschillende instrumenten in swing. Het jonge muzikaal talent uit het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud gaat in dit werk helemaal los.

Dat was Save As van Henri Gerrits door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Dan nu de brassband Schoonhoven met een nummer van Rob Hagen, Casi Verano, en dat betekent bijna zomer. Het nummer is gebaseerd op de muziek van Arturo Sandoval. Naast een geweldige trompetist is Sandoval ook een begenadigd vleugelhoornspeler. Casi Verano begint dan ook met een lyrische vleugelhoorn-solo, ondersteund door het lage koper. Solist en blazers zwepen elkaar op tot een geweldige climax. Rob Hagen weet hoe hij salsa-ritmes moet schrijven. De brassband Schoonhoven staat onder leiding van Anno Appelo en helaas wordt op de cd niet vermeld wie de vleugelhoorn-solist is.

Sonisac, opus 62 moet ik zeggen, van Florent Schmid. En het is een van de basisstukken van het originele Franse harmonierepertoire. Dionysac wordt gespeeld door het Franse La Filidale, Orchestre d'Harmonie de Nantes, onder leiding van Frédéric Oster.

Dionysiaque opus 62 van Florent Schmid werd uitgevoerd door het Franse La Philidor Orchestre d'Harmonie de Nantes onder leiding van Frédéric Oster. Het aantal deelnemers voor de concertwedstrijden op het Wereldmuziekconcours is bijzonder groot en internationaal. Het eerste weekend van het WMC op 11 en 12 juli is gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. En de volgende weekend is het de beurt aan de fanfares en de harmonieorkesten en de slagwerkensembles. In de concertcyclus ligt dit keer de nadruk op de presentatie van jong talent uit de regio. En we gaan daarom nu luisteren naar een Zwitsers orkest, het Symfonisch Blasorchester Bern, onder leiding van Rolf Schumacher. En zij spelen Le Premier Jour van de Zwitserse componist Jean Balissat.

Het Symfonisch Blasorchester Bern onder leiding van Rolf Schumacher speelde Le Premier Jour van Jean Balissa, een compositie uit 1985 en herbewerkt in 1992. U heeft vandaag geluisterd naar de uitzending van De Muzikant, die geheel in het teken stond van het Wereldmuziekconcours volgende maand in Kerkrade. Alle informatie over concerten, wedstrijden van dit Fonds Festijn staat op de website www.wmc.nl. En de opnamen in deze uitzending werden gemaakt door het Limburgs radiostation L1. En De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag in De Muzikant Europa Cantat, dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. De stad Utrecht wordt omgetoverd tot Singing City en zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. In deze uitzending aandacht voor een aantal klassiek georiënteerde workshops die gegeven worden door gerenommeerde dirigenten. De workshops, of ateliers, zoals ze in het festival genoemd worden, vinden elke ochtend plaats op verschillende locaties in de stad. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad of de lengte van de stukken duren de ateliers 5 tot 8 dagen. Een van die lange workshops behelst Onegaire's Le Roi David, een workshop voor geschoolde zangers die wordt geleid door de Zweedse dirigent Dan Olof Stenlund. U kunt gaan luisteren naar enkele delen uit Le Roi David in een uitvoering door het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Andries Clement.

U hoorde enkele delen van Arthur Honegger's Le Roi David door het Eindhovens Kamerkoor en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Andries Clement. De verteller was Bernard Kruisen. Le Roi David is een van de langere workshops van Europa Cantat. In het atelier met de titel Nordic Lights wordt gewerkt aan kamerkoorrepertoire uit Scandinavië en de Baltische Staten. Het atelier staat onder leiding van de dirigente Anne-Karin Sundal uit Noorwegen. Zij is dirigent van het Noors Meisjeskoor. Intonatie, timbre en ensembletechniek zijn de aspecten waaraan zij zal werken in de workshop. En dat gebeurt onder andere met de compositie Aftonen van Hugo Alfen, dat we u nu laten horen in een uitvoering door het Mats Nilssons Vokaalensemble uit Zweden.

Dat was Aftonen van Hugo Alphen door het Mats Nilssons Vocaal Ensemble onder leiding van Mats Nilsson. Een van de populairste ateliers van het Europa Cantat Festival is het Utrecht Te Deum van Händel. Vrijwel onmiddellijk na opening van de inschrijving voor het festival was dit atelier volgeboekt. Händel is zelf nooit in Utrecht geweest, maar hij schreef het werk in 1713, toen de Vrede van Utrecht werd gesloten. Een mijlpaal voor Europa. De Belgische dirigent Florian Heyrick zal de workshop leiden. U hoort nu een deel van het Utrecht Te Deum, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner.

Enkele delen uit het Utrecht Te Deum van Händel, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner en de solisten Felicity Palmer, sopraan, Mariana Lipovcek, alt, Philip Langridge, Kurt Equilutz en Thomas Moser, tenor en Ludwig Bauman, bas. Er staan ook modernere werken op het programma. Een van de grotere ateliers van Europa Cantat, ook weer met orkest, is het Stabat Mater van de Britse componist Carl Jenkins. Dit atelier zal geleid worden door de Finse dirigent Pasi Hiyuki, die ook het koor dirigeert op de opname die we u zo dadelijk laten horen. Het is overigens net niet de eerste keer dat het werk wordt uitgevoerd in Nederland. De Nederlandse première van Jenkins' Stabat Mater staat op naam van Toonkunstkoor Zeist, nog maar enkele weken geleden. U hoort nu drie delen uit het Stabat Mater door het EMO-ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus and Orchestra.

Drie delen uit Carl Jenkins' Stabat Mater door het EMO Ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus en Orchestra onder leiding van Jenkins zelf. De soliste was Belinda Sykes. Europa Cantat besteedt ook aandacht aan het romantische repertoire. In Atelier A9 wordt gewerkt aan 19e-eeuwse koorwerken van Mendelssohn en Diepenbrock. Het atelier staat onder leiding van twee dirigenten uit Duitsland, Volker Hempfling en Florian Helgaat. Er wordt onder andere gewerkt aan Mendelssohns Psalm 98, opus 91. Alle workshops, ateliers, worden overigens afgesloten met een concert en u kunt deze concerten bezoeken. Kijkt u daarvoor op de site van Europa Cantat www.ecu2009.nl. U hoort Mendelssohns Psalm 98 nu, uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos.

Psalm 98, opus 91 van Felix Mendelssohn werd uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos. Tot slot laten we u een fragment horen uit de Mis voor dubbelkoor van Frank Martin. Aan dit atelier zullen met name nationale jeugdkoren en studentenkoren uit heel Europa deelnemen. Het niveau ligt hoog en de Italiaanse dirigent Filippo Maria Bressan neemt de leiding van het atelier op zich. U hoort nu het Sanctus uit deze mis, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce.

U hoorde het Sanctus uit de mis voor dubbelkoor van Frank Martin door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce. Dit was De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan de verschillende workshops tijdens het festival Europa Cantat, om u alvast een beeld te geven van het meer klassiek gerichte repertoire dat aan bod zal komen. De workshops worden gegeven door gerenommeerde dirigenten. De Muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers en als aanvulling op dit programma laten we u nog een deel uit het Utrecht Te Deum van Händel horen.

Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant. Vandaag hierin nieuwe muziek uit België door het ensemble Belgian Brass met gloednieuwe originele composities voor koper en percussie. Het koperensemble Belgian Brass is ontstaan uit het voormalige quintet Belgian Brass Soloists. Artistiek leider Manu Mellaerts lanceerde het idee om een grotere, meer gevarieerde groep muzici te verenigen om zo de artistieke mogelijkheden te vergroten. Belgian Brass bestaat uit topmuzici die allemaal een solistenplaats in diverse symfonische orkesten hebben. De toevoeging van slagwerk en de keuze om in verschillende opstellingen te willen werken zorgen voor een modern, flexibel en toch herkenbaar ensemble. Als eerste hoort u van Wim Hendricks, geboren in 1962, het werk I.O. uit 2004. I.O. is een verwijzing naar de Jupitermaan I.O. waar enorme vulkanische explosies plaatsvinden. Het is een driedelig werk met als delen agitato, misterioso en feroce.

Belgian Brass speelde E.O. van Wim Hendricks. Als tweede werk in De Muzikant hebben we de Dundee March van Dirk Brossé. Dirk Brossé hoeft nauwelijks meer introductie. Hij is bekend van zijn filmmuziek en musicals en hij dirigeert orkesten over de hele wereld. De Dundee March was een act van vreedzaam protest tegen de Britse zoutbelasting in koloniaal India. Deze Walk for Peace, Justice and Freedom betekende voor het Indische volk het begin van de onafhankelijkheid van het Britse Rijk. Op 12 maart 1930 begon Mahatma Gandhi aan deze tocht van 24 dagen naar Dundee, een kustplaatsje aan de Arabische Zee, om daar zout te winnen en op die manier de Britse wet te overtreden die Indiërs verbood om dit te doen. Steeds meer mensen sloten zich aan bij zijn tocht. Toen de bestemming bijna bereikt was, werd hij gearresteerd, maar 17 jaar later was India toch een vrij land. De Dundee March van Dirk Brossé bestaat uit twee delen, The Great Procession en At Dundee.

U hoorde de Dandy March van Dirk Brossé, gebaseerd op de 24 dagen durende tocht van Mahatma Gandhi van Sabarmati naar Dandi. Het laatste grote werk vandaag in De Muzikant is van de Belgische componist Jan van der Roost, ook geen onbekende meer. We besteden bij de Concertzender al eens een hele nacht aan zijn muziek. Van Jan van der Roost staat het circa 20 minuten durende Tres Schietsen op het programma, drie schetsen. En die schetsen kregen de poëtische namen Sfere, Fugato e Corale en Canzone, Omaggio a Giovanni Gabrieli. In Sfere wordt uitgebreid gebruik gemaakt van dempers en diverse speeltechnieken, waardoor een feeriek geheel ontstaat. Fugato e Corale is een stuk virtuozer en dynamischer, gebaseerd op een thema van 10 maten. Het laatste deel is een hommage aan de Venetiaanse componist Giovanni Gabrieli. Jan van der Roost schuwt er niet voor om daar een renaissance-achtig geluid neer te zetten, gebaseerd op de dubbelkorigheid van de composities die zo typerend zijn voor de San Marco-basiliek in Venetië.

U heeft geluisterd naar Tres Kietzen van Jan van der Roost. Het werd gespeeld door het ensemble Belgian Brass. Het programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En we kunnen nu tot slot nog een klein stukje laten horen van The Wisdom of the Playing Koalas van Jan van Landegem.

Dit is het Concertzaal met De Muzikant. Afgelopen voorjaar zonden we de serie New Life on Stage uit. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Niet alle muziek uit die serie kwam aan bod. Vandaar een extra uitzending deze keer met de restjes. De zogenaamde last but not least blaasmuziek. Om te beginnen zochten we uit The Cauldron van Alexander Komitas. Geïnspireerd op Shakespeare's Macbeth en Harry Potter and the Goblet of Fire. Cauldron is Engels voor de toverketel die heksen gebruiken. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jauke Hoekstra.

De Cauldron van Alexander Komitas werd gespeeld door het Friesk Fanfareorkest van Kees Oltruis. Laten we nu Misericordia uit 2000 horen. Gebaseerd op een gedicht van Petrarca over zijn geliefde Laura de Noves. Misericordia van Kees Oltruis wordt gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel.

Het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel speelden Misericordia van Kees Oldhuis. Van de vierde editie van New Life on Stage laten we twee werken horen. Henk Alkema schreef zijn stuk Black Heat in 2004. Wanneer hitte zo groot is geworden dat ze niet meer gezien kan worden, vertoont hij zich als zwart. En hoe verklank je dat? Een vraag waar Henk Alkema, een vuurliefhebber, mee worstelt. Blazers kunnen vlammen als geen enkel andere instrumentengroep. Vandaar zijn keuze voor het Harmonieorkest voor dit werk. Muziekvereniging Wilhelmina Glanar-Breur, onder leiding van Hans Schippers, speelt Black Heat van Henk Alkema.

Muziekvereniging Wilhelmina Glanerburg onder leiding van Hans Schippers speelde Black Heat van Henk Alkema. Hanna Coulenti schreef mezzo tango voor fanfareorkest. Hanna Coulenti is geen traditioneel blaasorkestcomponiste, maar het fanfareorkest symboliseert voor haar een symfonieorkest met uitsluitend blazers. Een extra prikkel om voor de fanfare te schrijven. Mezzo tango probeert een tango te worden, maar ontwikkelt zich in het idioom van Hanna Coulenti, dus het is maar een halve tango. Het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL onder leiding van Jan Nellestein waagt zich er nu aan.

0: U hoorde muziek des Gardiens de la Paix onder leiding van Désiré Dondine met 6 marsen uit de tijd van Napoleon. Als laatste hoorde u Batterie d'Austerlitz. En voor het geval u door deze muziek in een strijdvaardige stemming bent gekomen, wil ik u even wijzen op onze website www.concertzender.nl. U vindt daar nieuws over de toekomst van de Concertzender en ook over het jubileum, het 25-jarige jubileum. En u kunt ook steunbetuigingen achterlaten. Tot slot van deze aflevering van De Muzikant gaan we nog even terug naar het 43e bataljon in Lille. Het orkest bestaat nog steeds en is inmiddels doorontwikkeld tot een volwaardig harmonieorkest. Op de LP die we draaien uit 1987 staan naast militaire marsen ook enkele soldaten- en spotliederen. Maar we beginnen met de mars Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo.
1: Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo.

U hoorde militaire marsen uit de tijd van Napoleon, gespeeld door het 43e bataljon in Lille, de Ordonnance de Fifre et Tambour van de Keizerlijke Garde. De laatste mars was Marche de l'Ancienne Garde à la Bataille de Leipzig. De muzikant stond vandaag in het teken van Franse militaire muziek en werd als altijd samengesteld door Katrijn Kuipers. En ik wijs u nogmaals op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar de Concertzender met de muzikant. Straks in dit programma aandacht voor een bijzonder project van Stichting Opus. Het projectkoor brengt dit weekend de première van het monumentale werk My Rose van de Zweeds-Amerikaanse componist Steve Dobergods. Maar eerst Europa kan dat, het grote zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Volgende maand gaat het allemaal van start, dan wordt de stad Utrecht omgetoverd tot Singing City. Zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. Ook u kunt meedoen of komen luisteren naar het aanbod van zo'n 30 workshops en 100 concerten. Om u in de verleiding te brengen, draaien we om te beginnen Tempted van de vocal group B Sharp.

Dat was Tempted door vocal group B Sharp, een nummer van Jetse Bremer. Aan Europa Cantat Utrecht doen zangers mee uit zo'n 45 verschillende landen als individuele zangers, maar ook komt men als koor of vocaal ensemble naar Utrecht toe. Er is geen competitie, alleen maar het plezier van samen zingen, nieuwe stijlen ontdekken en je muzikale en vocale kwaliteiten vergroten onder leiding van gerenommeerde dirigenten. Opvallend is dat veel kinderkoren en jeugdkoren op de formule van Europa Cantat afkomen. En traditioneel is er ook een behoorlijk aantal koren uit het Verre Oosten aanwezig. Hongkong, Korea en de Filipijnen, maar ook uit voormalige Sovjetlanden. Luister naar het Oekraïens kinderkoor uit Odessa met drie traditionele liederen.

drie traditionele Oekraïense liederen hoorde u, gezongen door het kinderkoor uit Odessa onder leiding van Larissa Rajkovetskaya. Europa Cantat is een deelnemersfestival, dat wil zeggen dat de zangers uit Europa en daarbuiten vooral komen om zelf te zingen in de circa 25 meerdaagse workshops. Er zijn ook workshops van één dag die als een soort proeverij kunnen worden gezien. Allerlei stijlen die de grens opzoeken met de traditionele koorzingen. Zo zijn er cursussen rappen, beatboxen, Indiaanse raaks zingen, Sardijns tenor zingen. Het aanbod van die eendags ateliers overtreft nog dat van de meerdaagse. Kijkt u voor deze Discovery Ateliers op de site van Europa Cantat. Mantra's zingen is ook een optie. U kunt alvast meedoen met Jaja, Jaja, Devi Mata.

De mantra Jaya Jaya Devi Mata werd gezongen door Henry Marshall en de Playshop Family. Naast workshops, Bulgaarse koormuziek, Bach-kantates en flamenco zingen zijn er ook cursussen eenvoudige directietechniek voor koorzangers en een workshop voor wanneer je eigenlijk niet durft te zingen. Gelukkig hebben de meeste deelnemers daar geen last van. We zouden nu graag opname laten horen van het festival zelf, maar u begrijpt dat dat niet zal lukken. Gelukkig hebben we in Nederland al eerder een groot zangerfestival gehad. 10 jaar geleden namelijk, in 1999, toen vond het 5e Wereldsymposium over koormuziek plaats in Rotterdam. Uit Kenia was daar het Mungano National Choir. Zij zingen Sore en Sigalagala.

Sore en Siga Lagala, twee traditionals uit Kenia, bewerkt voor gemengd koor door Lubanga en Otieno. Het Mungano National Choir stond onder leiding van Boniface Mganga. Mooie muziek, dat staat centraal tijdens Europa Cantat in Utrecht. Maar in de voorbereiding naar het festival toe heeft men het vooral druk met het voor elkaar krijgen van voldoende slaapplekken, het regelen van de catering voor meer dan 3000 mensen en het regelen van alle concert- en repetitieruimtes. Europa Cantat is uitgeroepen tot het grootste culturele evenement van de stad Utrecht in 2009. We geven u vanavond alvast een indruk van de muziek die u daar kunt gaan horen. Hier is kinder- en jeugdkoor Ars Nova uit Argentinië en daarna Gondwana Voices uit Australië.

Zamba del Laurel hoorde u door Cora de Niños y Jóvenes Ars Nova onder leiding van Ana Beatriz Fernández de Briones. Daarna zongen de Gondwana Voices onder leiding van Lynn Williams de Waka Waka QB QB Song. Het internationale karakter van het festival Europa Cantat maakt de organisatie ervan enorm boeiend. Het is heel bijzonder dat straks zangers uit heel de wereld in Utrecht vertegenwoordigd zullen zijn. Koren uit Nederland kunnen daarvan profiteren. Wie bijvoorbeeld een concertreis wil organiseren naar het buitenland, kan nu alvast contact leggen met koren uit dat land. Zo wordt er bemiddeld op dit moment tussen Utrechtse ensembles en koren uit Italië en Noorwegen. Ook het Utrechtse koor Collegium Utrecht wil volgend jaar ter gelegenheid van haar jubileum een concertreis maken naar Estland en bezoekt het festival Europa Cantat om kennis te maken met Estische koorzangers en dirigenten. Dat helpt straks zeker om in Estland voet aan wal te krijgen. Collegium Utrecht wil in Estland haar favoriete stukken zingen. Daar hoort ook deze prière bij van Ton de Leeuw.

U hoorde vier delen uit de Missa Solemnis van Serge Lanssen. Gloria, Sanctus, Agnus Deis en Alleluia. Uitgevoerd door het Limburgs Concertkoor, het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers en als solisten Christiane Edapierre, sopraan, en Didier Henry, bariton. Tot besluit nog een klassieke compositie voor blaasorkest en mannenkoor. U hoort het Westlands Mannenkoor en de Honselse Harmonie met het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber.

Het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber door het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek voor koor en blaasorkest lieten horen, vooruitlopend op twee festivals deze zomer. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en Europa Cantat. Dit grootste zangersfestival in Europa wordt voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland gehouden, van 17 tot en met 26 juli in de stad en de provincie Utrecht. Dit was, zoals gezegd, De Muzikant en dat programma wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. De afgelopen uren werden verzorgd door Henk Laschuit, techniek, en Anita Dreef, presentatie. Zo dadelijk, chanson.

U luistert naar de Concertzender met het programma De Muzikant, waarin vandaag een lang werk is te horen, The Battle of the Atlantic Suite van de Engelse componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het is een werk voor sopraan, solo, blazers, orkest en koor. The Battle of the Atlantic Suite is een episch werk dat gaat over de grootste militaire campagne van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 100.000 koopvaardijschepen staken tijdens de oorlogsjaren de Atlantische Oceaan over, met voedsel en kleding voor de lokale bevolking, grondstoffen voor de industrie, wapens en brandstof voor het verzet. De kosten waren gigantisch. 2000 schepen gingen verloren en 22.000 Britse soldaten en andere mensen kwamen bij deze actie om. De componisten Dave Roylands en Bob Galvin hebben meer samengewerkt. Een eerder groots opgezet werk van hen, The Tall Ships, was zeer succesvol. Beiden hebben hun sporen verdiend in het schrijven van muziek voor films. The Battle of the Atlantic Suite bestaat uit 6 delen. De totale lengte van het werk is ruim 3 kwartier. Het eerste deel heeft de titel 1943. Het leidt meteen naar de turbulentie van de oorlogshandelingen. De wereld is een complete chaos, maar halverwege klinkt een sprankje hoop. U hoort Leslie Garrett, sopraan, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle-orkest en Halle-koor onder leiding van Bill Connor.

U hoorde het eerste deel van de Battle of the Atlantic Suite van de componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het deel met de titel 1943 werd uitgevoerd door de sopraan Leslie Garrett. En verder hoorde u de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners en het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. Het volgende deel, Evening Tide, begint in onschuldige schoonheid. Schilderachtig schijnt de zon in de haven. Een nevelachtige mist trekt op tegen het avondlicht. Aan de kade wordt afscheid genomen van de familie. Wanneer de schepen open zee bereiken, wordt de muziek ritmischer en een nieuw thema duikt op.

Dat was Evening Tide, het tweede deel van The Battle of the Atlantic Suite. We laten nu achter elkaar de delen 3 en 4 horen, The Hidden Thread en Reflections. The Hidden Thread gaat over de Duitse onderzeeboten die onder de oppervlakte van de zeespiegel hun kans afwachten om de geallieerde boten tot zinken te brengen. Een kat-en-muisspel speelt zich af en de spanning loopt op. Het konvooi raakt in paniek en torpedo's schieten door het water met explosies tot gevolg. In het vierde deel, Reflections, komen we in aanraking met de realiteit van de oorlog, de verspilling van jonge levens. Het koor zorgt hier voor het meeste effect.

The Hidden Threat en Reflections, het derde en vierde deel van The Battle of the Atlantic Suite. U luistert naar een opname van dit werk door sopraan Leslie Garrett en verder de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners en het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. De laatste twee delen van dit groots opgezette werk van Dave Roylands en Bob Galvin zijn Ice Fields en Distant Shores. Ice Fields gaat over het laatste en waarschijnlijk gevaarlijkste stuk in de oversteek van de boten naar de bezette kust. Hier is niet de vijand het grootste probleem, maar de natuur zelf, ijs. En wel wanneer de schepen om de noordelijke kusten rond Scandinavië varen richting de Russische havens. De Celesta biedt het ijs uit. Het zesde deel, Distant Shores, is een feestelijke anthem. De muziek klinkt glorieus als een kathedraal met een stevige partij voor de trompetters van de Koninklijke Marine.

Dat waren de laatste twee delen van The Battle of the Atlantic Suite van Dave Roylands en Bob Galvin. U hoorde de sopraan Leslie Garrett, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. We hebben nog wat tijd over en blijven nog even in militaire sferen. Het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht speelt internationale marsen. U hoort achtereenvolgens March of the Minesweepers en Jour de Fête. De muzikant wordt als altijd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender met De Muzikant. Een vooruitblik op een van de grootste evenementen op het gebied van blaasmuziek, het Wereldmuziekconcours Kerkrade. Dat wordt internationaal erkend als het belangrijkste internationale festival op dit gebied. Elke 4 jaar kan het rekenen op tienduizenden deelnemers van over de hele wereld en honderdduizenden bezoekers die Kerkrade omtoveren tot het wereldwijde middelpunt van blaasmuziek. Van 9 juli tot 2 augustus is het zover. Zo zijn er de mars- en showwedstrijden op het groene gras van het Parkstad Limburg Stadion, de concertwedstrijden in de vernieuwde Roda Hall, crossover concerten van diverse bekende artiesten en het bruisende feest dat plaatsvindt in heel Kerkrade Centrum. Vandaag opnames van fanfare-orkesten die werden gemaakt op concours van enkele jaren geleden. In de komende weken komen ook de harmonieën en brass bands aan de beurt. Als eerste Frightening White van Rob Goorhuis, het verplichte werk voor de eerste divisie fanfares in 2001. Uitgevoerd door de koninklijke fanfare de Kempenbloei uit Hamond-Achel in België onder leiding van Ivan Hellemans.

Dat was enthousiast applaus voor Frightening White van Rob Goorhuis. Uitgevoerd door de koninklijke fanfare de Kempenbloei uit Hamond-Archel in België. Onder leiding van Ivan Meilemans. Deze zomer is in Kerkrade het 16e Wereldmuziekconcours Kerkrade. De voorbereidingen voor het festival zijn al in volle gang. En de aanmeldingen komen uit landen van 5 verschillende continenten. Azië, Afrika, Amerika, Australië en Europa. In totaal zijn er nu bijna 350 aanvragen voor wedstrijddeelname, afkomstig uit 34 landen. Nieuwe landen, of landen waaruit al lang geen deelname meer in Kerkrade was, zijn Denemarken, Portugal, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Zuid-Afrika, Korea, Brazilië, Colombia, Mexico en Australië. Een van de landen die natuurlijk nooit ontbreekt is België. Nu nog een opname van onze zuiderburen. Het Kempisch Jeugdfanfare-orkest onder leiding van Manu Mellaert speelt Transformation van Jef Penders, het verplichte werk van de concertafdeling in 2001.

Dat was het Kempies Jeugd Fanfare Orkest onder leiding van Manu Mellaert met Transformation van Jef Benders. Een opname van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 2001. Met een totaal van 125 inschrijvende orkesten voor het concours in 2009 spannen de Nederlandse deelnemers natuurlijk de kroon. Bij de concertwedstrijden voor de secties Brass Band, Fanfare en Harmonie zijn vele nationale toppers verdeeld over de diverse divisies. Vroeger schommelde het Nederlandse aandeel in de wedstrijden overigens tussen de 50% en 60%. Nu is het internationale aandeel flink gegroeid en nemen de Nederlanders nog maar een kleine 40% van de deelname voor hun rekening. Een van de orkesten die dit jaar weer meedoen is het Gelders Fanfare Orkest. Het speelt Tijdreis van Mischa Hamel. Tijdreis is een suite van composities die Hamel eerder voor theaterproductie schreef. De compositie kwam tot stand op verzoek van dirigent Tijmen Botma. Hij dirigeert ook het Gelders Fanfare Orkest.

Dat was Tijdreis van Mischa Hamel. Tijmen Botma dirigeerde het Gelders Fanfareorkest. Een ander fanfareorkest dat ook dit jaar niet zal ontbreken op het Wereldmuziekconcours Kerkrade is het Friesk Fanfareorkest. Nu A Choral for a Solemn Occasion van Mark van Delft.

Applaus voor de compositie States of Mind van Jan Bosveld. U hebt geluisterd naar het slotconcert Lentewind 2008 met Harmonieorkest KSW uit Nijverdal onder leiding van Joop Boerstoel, opgenomen in het Regenstein College in Nijverdal op 13 april vorig jaar door uitgeverij Mansarda Sintra. Het thema van Lentewind 2008 was dans en u hoorde nieuw werk van Kees Schonenbeek, Matthijs Kruik, Dirk van der Niet en als laatste Jan Bosveld. Van Jan Bosveld hebben we nog een kleine aanvulling op dit concert. Uit zijn driedelig werk Trias Politica laten we u de eerste twee delen horen, de wetgevende en de rechterlijke macht. Luistert u naar het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Botma.

0: U hoorde deel 1 en 2, de wetgevende en de rechterlijke macht uit Trias Politica, een compositie van Jan Bosveld, uitgevoerd door het Gelders Fanfareorkest onder leiding van Tijmen Botma. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Vandaag in De Muzikant, koormuziek van de Canadese componist Leonard Ans. Momenteel is hij professor aan het Conrad Grebel University College, onderdeel van de Universiteit van Waterloo in Ontario. Hij richtte daar ook het Da Capo Kamerkoor op. Leonard Ans doseert koordirectie en componeert zelf ook, hoofdzakelijk voor koor. In 2006 verscheen zijn cd Northward met zijn wat grotere composities voor koor. Om te beginnen luisteren we naar het stuk Logos, een vierdelige kantate gebaseerd op het evangelie van Johannes. De delen komen allemaal uit het eerste hoofdstuk. De titels zijn In the beginning was the Word, in him was life, the Word became flesh and from his fullness. Logos wordt uitgevoerd door de Illora Festival Singers onder leiding van Noel Edison. Verder hoort u James Mason, hobo en Jürgen Petrenko, orgel.

U hoorde Logos van de Canadese componist Leonard Ahearns, uitgevoerd door de Illawarra Festival Singers onder leiding van Noel Edison, met James Mason hobo en Jurgen Petrenko orgel. Alle muziek op de cd Northbird heeft een religieus karakter. Dat geldt zeker voor de Missa Brevis, geïnspireerd op de 11e Gregoriaanse mis. Leonard Ahearns schreef het Sanctus en Agnus Dei van de mis ter gelegenheid van een bruiloft van vrienden in 1980. De rest van de Missa Brevis ging pas 20 jaar later in première en won toen meteen de hoofdprijs in de Ruth Watson Henderson Choral Composition Competition van 1999.

U hoorde de Missa Brevis van Leonard Ernst, uitgevoerd door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Addison. Het volgende motet voor koor en orgel heeft als titel God Was a Child Curled Up. Het stuk Logos van daarstraks gaat over het goddelijke in termen van logica en reden. God Was a Child Curled Up gaat over de vleeswording van Christus vanuit het vrouwelijk, kosmisch perspectief. Of, zoals Thomas Merton het beschrijft, door de boodschap van God te aanvaarden, zag Maria dat ze de wereld in zich droeg. Thomas Merton leefde van 1915 tot 1968. Hij was wereldburger, monnik en schrijver en een van de bekendste spirituele zoekers van de 20e eeuw. Leonard Ernst gebruikt een deel van de tekst die Thomas Merton over de Annunciatie schreef. God Was a Child Curled Up wordt uitgevoerd door de Elora Festival Singers en het Da Capo Chamber Choir met medewerking van Jurgen Petrenko op het orgel.

Dat waren twee composities van Vasily Titov door Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Tschmich. U heeft vanavond in De Muzikant geluisterd naar een concert met als thema de Wit-Russische barokkoorconcerten. De concertzender maakte deze opname op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk. De twee koren gaven toen nog een toegift, namelijk het danklied Mnogaga Leta.

de toegift van het gezamenlijke optreden van het Wit-Russische koor Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij. Beide koren stonden onder leiding van Galina Tschmich. Techniek en productie van de opname van dit concert op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk waren in handen van Dirk-Jan Horringa. De muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers. En er is nog wat tijd over, daarom nu nog wat oud-Russische koormuziek, uitgevoerd door de Republikeinse Academische Russische Koorkapel onder leiding van Alexander Tjurlov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering aandacht voor Russische begrafenismuziek, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra.

We hoorden de prelude bij het graf van Nikolai Rimsky-Korsakov, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra. Dit orkest staat beurtelings onder leiding van Andrei Kolotushkin en Alexander Gerasimov, maar wie welke compositie dirigeert staat helaas niet in het cd-boekje aangegeven. De Russisch-Orthodoxe Kerk kent 7 sacramenten: doop, confirmatie, eucharistie, geloofsbelijdenis, priesterschap, huwelijk en ziekenzalving. Daarnaast zijn er diverse gelegenheden in de kerk die geen sacramenten zijn, maar wel een sacramentale uitstraling hebben. Een uitvaart of begrafenis bijvoorbeeld. Veel muziek is voor begrafenissen geschreven. Luistert u nu naar Andante Cantabile, nummer 3 uit de Moments Musicaux, opus 16 van Sergei Rachmaninoff.

Andante cantabile nummer 3 uit de Moments Musicaux, opus 16 van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. In de communistische periode werd de orthodoxe kerk in Rusland onderdrukt. Er was zogenaamd vrijheid van godsdienst, maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Een van de methoden van het communisme was het creëren van een vervanging voor rituelen die belangrijk waren voor veel mensen. Zo ontkwam ook het begrafenisritueel niet aan een communistische restyling. Een belangrijk element bleef natuurlijk de muziek, dat had men overgenomen van de kerk. U kunt gaan luisteren naar Keep Peace in Our Souls van Pavel Chesnokov.

Dat was Keep Peace in Our Souls van Pavel Chesnokov. De Russische communisten benadrukten bij een begrafenis de status van de overledene. Bij een onbelangrijk persoon kwam muziek uit de luidspreker, maar bij een belangrijker iemand moest er natuurlijk een echt orkest komen spelen. Hoe belangrijker de persoon, hoe groter het orkest. Een compositie nu van Pavel Dolgoruki, Mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration.

Het Moscow Military Brass Orchestra speelde mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration van Pavel Dolgoruki. Een van de meest gespeelde werken in de communistische tijd was de Marche Funéraire van Chopin. Maar we moeten niet vergeten dat al deze muziek dateerde van voor de communistische tijd. En in de Russisch-Orthodoxe kerk was geen instrumentale muziek toegestaan, zelfs geen orgelmuziek. De begrafenismuziek werd dan ook niet in de kerk, maar vooral erbuiten gespeeld. We laten u een oude begrafenismars horen van een anonieme componist.

Dat was een oude begrafenismars gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. Veel van de begrafenismuziek werd geschreven direct voor de praktijk door anoniem gebleven componisten. De meeste composities zijn geschreven aan het begin van de romantische periode. Ze bestaan uit een steeds herkenbaar A-B-A-patroon, waarbij de A-secties in mineur staan en de B-secties in majeur. U kunt nu gaan luisteren naar 3 van die begrafenismarsen.

U hoorde drie anonieme begrafenismarsen. Het volgende werk is van de componist Korobov. Over hem is nagenoeg niets bekend, maar de harmonie van zijn begrafenisprelude, die eigenlijk een heel langzame mars is, wijst op een recentere compositiedatum.

Het Moscow Military Brass Orchestra speelde de begrafenisprelude van Korobov. Het volgende werk heet Lower the Battle Standards en is van Pavel Apostolov. Het stuk is geheel in majeur geschreven en ook nog eens in een driekwartsmaat, wat ongebruikelijk is bij begrafenismuziek. Apostolov was vrijwilliger in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1929 was hij dirigent geworden van een militair harmonieorkest en in de oorlog werd hij directeur van de inspectie van militaire orkesten in de regio Moskou. Lower the Battle Standards is geschreven ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Lower the Battle Standards van Pavel Apostolov. We gaan verder met een werk van Nikolai Miaskovsky. Hij was een zeer productieve componist die wel 27 symfonieën schreef. U hoort zijn Andante Cantabile in een laat-romantische stijl.

Andante cantabile van Nikolai Miaskovsky, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra. Viktor Runov is de componist van de nu volgende traditionele begrafenismars. Runov was een van de bekendste dirigenten van militaire harmonieorkesten in Rusland. En net als Pavel Apostolov werkte hij in het district rond Moskou.

Dat was een begrafenismars van Viktor Runov. We besluiten dit programma met Russische begrafenismuziek met Memory van de Armeense componist Kazarian, gevolgd door een begrafenismars van Udalov. De voornamen van deze componisten worden helaas niet vermeld.

0: 1 van Bart van Dongen werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis en Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U heeft geluisterd naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Een samenwerking tussen het Brabants Kamerkoor en de Bosse Bijaard Stichting. Productie en opnametechniek waren in handen van Kees van de Wiel.
1: Welkom bij de concertzender. Vandaag in De Muzikant. Nogmaals opname van brassband De Waldzang op hun cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwind Music. We horen opname gemaakt tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993 en opnames van Eurobrass in Drachten in 2002 en 2003. Brassband De Waldzang begon als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van de muziekschool. Brassband De Waldzang werd in de jaren 80 en 70 al in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werden ze 13 keer eerste. Als eerste horen we de Belgische componist Jan van der Roost. Van hem horen we Stonehenge. Hij is wereldwijd de meest gespeelde Belgische blaasmuziekcomponist. Als trombonist weet hij binnen het blaasmuziekgenre de brassbands goed te waarderen. Stonehenge schreef hij in 1993 in opdracht van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade als verplicht werk voor de concertafdeling. Uiteraard verwijst Jan van der Roost naar de bekende meer dan 3000 jaar oude stenen cirkel in het zuidwesten van Engeland. Van der Roost verdiept zich in dit raadselachtige complex van megalithische stenen. Men vermoedt dat de kring van reuzenstenen in verband staat met de zon- en maanstanden. Jan van der Roost verklankt de mysterieuze atmosfeer door een koraalachtig deel dat al snel in een toccata overgaat. Brassband De Waldzang staat onder leiding van Rix van der Velden.

Ja, een enthousiaste applaus voor brassband De Waldzang. De brassband speelde onder leiding van Riks van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is brassband De Waldzang een graag gezien orkest. In 2002 maakte zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het orkest van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.